Es gaat mixen in nummer 2 van de Go Hard Vamps uit nummer 2 op kunst naar 4 zonne. Maar die normale beer select is een verlies om de bouwgrond binnen te dansen. Of iedereen Sister Sluts via de families.